0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Radio Express. De radio van stad.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister lekker mee.

0: klaar voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestour.com.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We gaan vandaag terug naar de Golden 60s met een opmerkelijk nummer van de Japanse crooner Kiyo Sakamoto. Deze jonge man, die ook acteur was, had voornamelijk succes in de 60s en is beroemd geworden over de ganse wereld met zijn hit Sukiyaki. U moet weten dat de titel van dit nummer verwijst naar een traditioneel Japans gerecht uit de 19e eeuw. Een eenpansgerecht van rundvlees, tofu en Chinese kool. Al heeft de inhoud van dit liedje helemaal niets te maken met eten of gerechten. Het nummer was geïnspireerd door een gebeurtenis uit 1960 die de geschiedenis inging als het ANPO-protest. Honderdduizenden Japanners kwamen toen op straat om te protesteren tegen de ondertekening van het verdrag van wederzijdse samenwerking met de Verenigde Staten. Een van die protestgangers was Rokosuku Ei, de tekstschrijver van deze song, samen met Hashidai Nakamura, die de muziek componeerde. In Japan had dit nummer een andere naam die vertaald wil zeggen ik kijk op wanneer ik loop. Symbolisch was dit een oproep om meer positief te denken. Al herbergt het ook verdriet en depressie. De stemming van het liedje wordt beschreven als iemand die eenzaam is. Maar hoe kwam dit plaatje in het Westen terecht? Een Amerikaans meisje dat school liep in Japan zou het meegebracht hebben naar haar thuisland. Haar vader was DJ op de radio en speelde het voor het eerst. Daarna zou het snel verspreid geraken over de ganse USA en later ook de wereld. Kiyo Sakamoto was de eerste die een Aziatische nummer 1 hit scoorde in Amerika. Hij zal op 44-jarige leeftijd omkomen tijdens de ramp in 1985 met vlucht 123 van Japan Airlines.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs, ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
2: Tegel Outlet. Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LEDscreens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
3: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

Van 6 tot en met 24 juli en opnieuw van 3 tot en met 25 augustus trekken de speltrappers door Borgerhout. Elke middag tussen 13 uur en 4:30 toveren ze pleinen om tot speelse ontmoetingsplekken voor kinderen. Met een bakfiets vol spelmateriaal organiseren ze gratis activiteiten zonder inschrijving. Nieuw dit jaar zijn ook creatieve workshops. Je vindt de speltrappers onder meer op Spoor Oost, het Morkesplein en het De Boelaarpark. Let wel, van 27 juli tot en met 2 augustus is er een pauze en op 21 juli is er geen activiteit. Het is weer zover. Van 11 tot 14 juli meren de indrukwekkende tall ships opnieuw aan in Antwerpen. Langs de Scheldekaaien en in de dokken bewonder je tientallen historische zeilschepen, elk met een eigen verhaal. Het evenement draait niet alleen om de race, maar vooral om avontuur, samenwerking en internationale uitwisseling. Ook 100 Belgische jongeren varen mee als de Antwerp Crew. Een uniek maritiem spektakel dus dat slechts om de 4 jaar naar Antwerpen komt. Je kan er naar gaan kijken tussen 11 en 14 juli.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Joop Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
2: Tegel Outlet.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
4: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.
5: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit...

Echt Antwerps Theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Mijn Gebuur Evert Zuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Mijn Gebuur Evert Zuur is het echt Antwerps theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik. Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de Radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
2: Tegel Outlet.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: komt al van begin de jaren 80, maar het is nog altijd waanzinnig populair. Hè? Deze Sara Perché Ti Amo van Ricky e Poveri. De ideale soundtrack voor ons Antwerps terras vandaag. Een lekker warm Antwerps terras. We zitten hier een beetje beschut onder een parasol. Het is ook een Antwerps terras met heel veel muziek. Zomereditie. We hebben één gast en dat is Antwerpschepen Johan Klaps. Die is bevoegd voor haven en economie, markten en foren en komt het hebben over de Tall Ships Race en over de Vlaamse feestdag. Goedemorgen. Radio
1: Express. Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander. Radio Express.

En daarmee zijn we weer helemaal in de sfeer voor een nieuw Antwerps terras met de Sweet Soul Music van Arthur Candy. We hebben een paar nieuwe singles voor te stellen en we overlopen uiteraard op zaterdagochtend ook weer de jarigen van de dag. Vandaag zijn dat er een paar die niet meteen zingen. Alex van Haken, Antwerpenaar en acteur, wordt er 78. Zijn collega Geert van Rampelberg viert zijn 50ste verjaardag. En Anne Zwartenbroeks, die wordt er vandaag 57. We hebben ook nog een jarige die een beetje kan zingen en dat is Suzanne Vega. Zij viert op deze 11 juli haar 67ste verjaardag.

Wiltura, een monument, maar het is ook een monumentaal nummer. Hè? Deze Vlaanderen, mijn land, die konden we natuurlijk niet laten liggen op 11 juli. En Remo van het Groenewoud, die krijg je straks ook nog te horen trouwens. Wie onze gast is op dit Antwerps terras, is Antwerpschepen Johan Klaps. De schepen voor haven en economie, industrie, markten, foren en diamant. En die gaat het hebben over de Tall Ships Race hier in Antwerpen. Heel veel volk dit weekend in de stad, want het is ook nog 11 juli viering op de Grote Markt. En daar gaat het ook over natuurlijk. Maar voor de rest, heel veel muziek op het Antwerps terras van Express. Onder meer dit nummer van Dire Straits. Why Worry? Ken je misschien wel, maar het is wel in een heel andere versie. Nu ja, heel anders, ze lijkt er wel een beetje op. Het is een versie die werd opgenomen, gecoverd eigenlijk, door twee broers die vooral hits maakten in de jaren 60. Why Worry van Dire Straits in de versie van de Everly Brothers. Hey.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Soms zijn de covers beter dan het origineel. In dit geval mogen we dat zeker stellen bij de Sideburns. Het groepje van Joost Zwegers destijds. I Can't Let Maggie Go. Niet zo heel veel jarigen dit weekend. We gaan straks eens even kijken wie er gisteren jarig was en wie morgen. Maar ik heb hier nog iemand die op 11 juli haar geboortedag vierde. Jammer genoeg kan ze deze niet meer meemaken, want ze overleed in 2020. Bonnie Pointer, geboren op 11 juli 1950.

0: Een van de bekende zussen, Pointer, Bonnie Pointer, ze zou dus jarig geweest zijn vandaag. I can't help myself. Ondertussen hebben we er twee stoelen bij gezet hier op het Antwerpsterras, want Michel van der Ouweraaien is erbij komen zitten en die heeft Johan Klaps meegebracht, Antwerpschepen.
1: Antwerpen leeft!
2: Van 11 tot 14 juli komen de Talships weer naar Antwerpen. Daarom zit ik bij Schepen Johan Klaps, Havenschepen. Ik denk toch wel een belangrijk evenement voor een havenstad als Antwerpen.
3: Hè? Ja, absoluut. Zowel voor met de bril van de stad als die van de haven is dit een top-event. Het is ook geen toeval dat de twee partijen dit samen organiseren. Omdat we allebei, zowel de stad als de haven, het belang van dit event wel inzien. Je krijgt honderdduizenden mensen die komen kijken naar die fantastisch mooie schepen, hè, waar je er af en toe misschien eens eentje van kan zien op een andere plek. Maar die hele parade aan schepen die je hier nu gaat zien, ja, dat is een unieke kans. We weten dat nog van 4 jaar geleden. Toen zijn er 850.000 mensen komen kijken. We hebben nu 4 dagen prachtig weer. Dus ik roep iedereen op, kom kijken. Want het is een kans die je maar eens om de paar jaar krijgt.
2: Ze liggen wel heel erg verspreid van het zuid tot aan de dokken. Hè?
3: Ja, het zijn een heel pak schepen. We moeten ze natuurlijk allemaal gelegd krijgen. Liefst op wandelafstand van elkaar. Dus het is inderdaad wel een wandeling als je de hele rij doet. Maar het is dan ook wel de moeite waard. En de vernieuwde Scheldekaaien geven natuurlijk ook een fantastische aanleiding om daar eens over te wandelen en naar die schepen te kijken. En al de randanimatie die daarbij komt, het wordt echt de moeite.
2: De connectie met het water wordt des te meer in de verf gezet. Weet je ongeveer hoeveel schepen dat er zullen aanleggen?
3: Ja, het zijn een 35-tal schepen die meedoen aan de race. En daarnaast zijn er nog een kleine 30 historische schepen die in het Kattendijkdok zullen liggen, die je ook kan gaan bekijken. Dus het is voor elk wat wils. Het zijn kleinere schepen, het zijn heel grote schepen bij. Iets jonger, ouder. Het is prachtig om naar te gaan kijken.
2: Welke schepen er zo onder andere liggen, daar gaan we zo meteen voort over praten. Eerst wat muziek, met connectie natuurlijk, met het water.

0: Ik zit nog steeds bij schepen Johan Klaps van de haven. We hadden het al over die schepen. Ja, wat zijn zo wat de indrukwekkendste schepen of de schepen die we zeker moeten zien?
1: Ja, dat hangt er vanaf waar je graag op let natuurlijk. Maar de staatsraad Lemkoel is 97 meter lang. Dat is het grootste schip dat komt. Het oudste is dan weer de Christiania. Dat is van 1895. Dus dat is echt wel varend erfgoed. En daar zit van alles nog tussen. Als je al die schepen achter elkaar zou leggen, ja, dan heb je 1,22 kilometer schip naar elkaar. Dus dat zit echt wel voor elk wat wils tussen.
0: Indrukwekkend. Nu, Antwerpen heeft een zeevaartschool. Veel jongeren die geïnteresseerd zijn in het nautische verhaal, krijgen die kans om mee te varen?
1: Ja, een van de belangrijkste onderdelen van die Tall Ships Race is inderdaad een opleidingsgedeelte. Het is natuurlijk mooi om naar te kijken. Het is adembenemend mooi. Maar we gebruiken dit ook echt als een opleidingsmoment. Er zijn 850 trainees aan boord van al die schepen. Maar er zijn er ook 132 specifiek uit Antwerpen. Jongeren tussen 15 en 25. Die kunnen meevaren als trainee. Daar zijn ook jongeren bij met een mentale beperking. Jongeren met een heel moeilijke opvoeding. Voedingssituatie, die we echt hier de kans gaan geven om dit mee te maken. Want je, op zo'n schip, ja, dat is de maatschappij in het kleine. Je bent met een kleine groep, je wordt geconfronteerd met opdrachten, met uitdagingen. Je kan dat alleen maar doen door samen te werken. En dat is met andere woorden een fantastische leerschool, waar je op een paar dagen, een paar weken enorm veel kan bijleren. We hebben 4 jaar geleden de Tall Ships hier ook in Antwerpen gehad. De trainees van toen zijn eigenlijk vandaag allemaal ambassadeurs voor de nieuwe jeugdlichting die deelneemt. En dat bewijst hoe fantastisch dat dit is.
0: Je zei er straks al meer dan een kilometer dat de schepen liggen verspreid. Maar toch zijn er nog een groot deel niet door de festiviteit in Amerika, zeker? Hè?
1: Ja, het is toevallig ook 250 jaar USA. En onze goede vriend Donald Trump heeft een aantal schepen kunnen weglokken. Maar je merkt wel dat de grote bulk ondertussen zo graag naar Antwerpen komt om de paar jaar, dat ze hier toch weer aanwezig zijn. Dus heel blij dat we zo goed hebben kunnen standhouden tegen toch iemand met diepe zakken en een overtuigende argument van tijd en wijle. Maar de Tall Ships in Antwerpen, daar kan Donald Trump niet aan tippen.
0: En hier krijgen ze zonder meer geen rode kaart.
2: Dit is de

0: 11 juli gaat de Tallships-reis van start in Antwerpen. Maar dat is ook de Vlaamse feestdag. Johan Klaps, is dat dan iets bijzonders in Antwerpen?
1: Ja, 11 juli is altijd bijzonder natuurlijk. Onze feestdag, die vieren we in Antwerpen elk jaar met heel veel plezier. Dit jaar wordt dat nog een laagje bovenop gelegd, hè, met die Tallships Race. We combineren de twee evenementen en dat gaat het volksfeest alleen nog maar groter maken. Het is trouwens zo dat het officiële gedeelte dat normaal elk jaar op het Schoonselhof plaatsvindt en dat ook wordt uitgezonden door ATV, dat dit jaar niet daar doorgaat, maar op de Royal Yacht Club op Linkeroever, omdat ook daar het nautisch thema zal ingewerkt worden. Dus met andere woorden, we combineren de twee. We zullen met Bart de Wever, met Els van Doesburg, Matthias Diependalen en alle andere notabelen het veer nemen naar de jachtclub en daar de viering houden. 'S Avonds natuurlijk is er het traditionele feestprogramma op de Grote Markt. Dat is ongewijzigd, maar je kan dat natuurlijk combineren met een fijne wandeling nog eens langs al die schepen en de stad gaat baden in een feestelijke stemming. Dus het wordt een topdag.
0: Ik kan aannemen dat er op de Grote Markt hier ook nog wel een en ander zal plaatsvinden?
1: Ja, uiteraard. Je hebt dit traditionele muziekprogramma dat hier doorgaat met vele meezingers, met bekende artiesten die allemaal het beste van zichzelf geven, zoals we dat gewend zijn met de Vlaamse feestdag. En een groot feest voor iedereen. Dus als je op 11 juli niet naar Antwerpen komt, dan maak je een grote vergissing.

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Ze zijn kandidaat Zomerhit 2026 en vanavond staan ze ook op het podium van Vlaanderen Feest op de Grote Markt in Stad.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs, ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.

allemaal op een rijtje en dan allemaal hetzelfde dansje. Dat waren de mannen van Tavares destijds. Een nummer 1 hit uit 1976, deze Heaven Must Be Missing an Angel. Ja, een angel, een engel, dat is misschien wel Mel Appleby waar het over gaat. Een van de zusjes Mel en Kim. Die werd geboren in 1966, zou er dus 60 geworden zijn, maar overleed al op 24-jarige leeftijd in 1990. Hier zijn ze nog eens, de twee zussen.

Dus genieten op het Antwerps terras. Genieten van de muziek van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Still the same. 11 juli vandaag. We gaan Raymond van het Groene Woud op jullie loslaten met Vlaanderen boven. Mag niet ontbreken vandaag. En zometeen is er deel 2 van het Antwerps terras.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: This is my life en daar heeft niemand iets over te zeggen. Shirley Bassey aan het begin van het tweede deel van het Antwerps Terras op deze zaterdag 11 juli. Hele goedemorgen, welkom erbij.
1: Welkom op het Antwerps Terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander. Radio Express.

Lekker swingende Rubats op zaterdagochtend. I Can Do It. Heel veel muziek in dit Antwerps terras. We hebben wat minder interviews. Het is zomer, hè? Mensen zijn op vakantie. En door de hitte moeten we toch allemaal een beetje rustiger aandoen.

Longfellow Serenade, een van de knapste nummers van Neil Diamond. Man die het uitstekend doet met zijn nieuwe album. Het is een nieuw album dat hij heeft uitgebracht, Wild at Heart. Maar het is eigenlijk al wel 18 jaar geleden opgenomen hoor. Tijdens de sessies van zijn twee vorige cd's met Rick Rubin als producer. Wij gaan nog eens even kijken op onze verjaardagskalender. En wie zie ik daar staan? Neil Tennant, een van de Pet Shop Boys. Gisteren was hij jarig. Gisteren is hij er 67 geworden. Vandaar nog eens dit voetbalitem. Pet Shop Boys, go west.

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terrein Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op. Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.

Iemand die ook niet weg te denken is van Express, hè? En van andere radiozenders. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Gisteren kregen we slecht nieuws, want Bonnie Tyler is overleden. De zangeres werd 75, was al een tijdje in de problemen na een spoedoperatie aan haar darmen. Ze is overleden in Portugal in het ziekenhuis. Bonnie Tyler kennen we natuurlijk van Total Eclipse of the Heart, van Holding Out for a Hero uit de film Top Gun, van Lost in France en van dit nummer, It's a Heartache. Bonnie Tyler, 75 geworden.

0: dat is er eentje voor alle fans van de muziek uit de jaren 80. Er is trouwens goed nieuws, want Pat van Loon en Ronald Meiwis die brengen iedere zaterdag en zondagmiddag tussen 12 en 2 niks anders dan muziek uit de jaren 80. Er is ook minder goed nieuws, want Pat van Loon die is er niet vandaag. Dus ik zal even moeten inspringen, dus je bent van mij nog niet verlost vandaag. Meer 80's ook vanavond nog tussen 6 en 8. Dan gaan we eens even kijken wie er nog jarig is. Wel, morgen zijn dat Raymond Keulemans, die wordt er 89 ondertussen. Walter de Donder, kabouter Plop zeg maar, die viert zijn 66ste verjaardag. En Stef Bos, die is ook jarig, die wordt er 65.
1: Soms zijn er van die dagen waarop het licht opeens verdwijnt. Maar lieve meid, ik ben jouw vader en zal er altijd voor je zijn. Ik ben al ver over de helft heen en het ging soms goed verkeerd. Maar ik kan jou wijzen waar de weg is, want ik heb mijn les geleerd.

Ach ja, what a wonderful world. Zie ons daar zitten in het zonnetje in de vakantie op dat Antwerpsterras. Louis Armstrong. Ik heb hier nog iemand die haar geboortedag zou gevierd hebben. Morgen, de 12e juli. Het is Christine McVie van Fleetwood Mac, een van de twee zangeressen. Ze werd geboren op 12 juli 1943, zou vandaag dus 83 geworden zijn, maar jammer genoeg is ze in 2022 overleden.

0: Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
1: Outlet. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

Gunter Neefs, hij stapt eruit en hij heeft groot gelijk, Gunter. Als jullie ook ergens in het buitenland zitten of op vakantie zijn en Radio Express hebben meegenomen. Ik weet dat er mensen luisteren in verschillende landen naar ons, Antwerpenaren. Mocht jij erbij zijn en je hoort dit wel, laat het ons eens weten waar je zit en waar je luistert. Je kan ons altijd bereiken via Facebook of Instagram of per mail info@radioexpress.be.

Wat een super schijf toch, hè? Je wordt er helemaal blij van deze Justin Timberlake. Can't stop the feeling. Ja, het is weer bijna 12 uur. Dat wil zeggen dat we de jaren 80 gaan induiken. En jammer genoeg deze keer niet met Pat van Loon. Het is de eerste keer in jaren dat hij een programma moet missen. Dus ik blijf hier nog even achter de microfoon zitten om jullie door de 80's te loodsen. Zo meteen tussen 12 en 2. Daarna is er de Express Jukebox en dan weer jaren 80. Deze dragen we op aan Pat van Loon, afwezig vandaag, maar hij mag wel meezingen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Mama mogen vervangen en dan beginnen met Billy Joel. Wat wil een mens nog meer? Hè? Dat was Allentown. Hele goede middag. Zoals ik daarnet al zei, is Pat van Loon vandaag jammer genoeg afwezig. En mag ik even zijn plaats innemen tot 2 uur met niks anders dan muziek uit de jaren 80. Dat wordt dus genieten. Billy Joel, die hebben we al gehad. Dit is The Police met een van hun grote hits, Every Breath You Take.

Geschreven door twee Nederlanders, Rob en Ferdy Bolland, en uitgevoerd door Oostenrijker Falco, Rock Me Amadeus. En nu de Buggles, die kennen we van Video Killed the Radio Star, maar die hebben nog wel een paar andere plaatjes gemaakt. Onder meer Lenny en deze, Living in the Plastic Age.

0: mighty glad you stayed.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloise.nl. Ladystore.com. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Het is altijd fun als de Pointer Sisters passeren en zeker als zij Jump zingen. Bonnie Tyler nu. Gisteren kregen we het nieuws dat ze op 75-jarige leeftijd is overleden. De zangeres kennen we natuurlijk het beste van Total Eclipse of the Heart. Maar Holding Out for a Hero is ook een van haar hits. Het was te horen in de film Top Gun. En het is nu te horen in het middagprogramma van Express. Dit is Bonnie Tyler.

Dat is straks al muziek uit Top Gun en nu nog uit Back to the Future. Huey Lewis in the News, The Power of Love. Als ik de naam Neil Young hoor, dan denk ik vooral aan zowat halfsofte muziek uit de jaren 70. Maar Neil Young die scoorde ook een hit in de jaren 80.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. We'll be right back.

Clarence Clemons, saxofonist van de E Street Band van Bruce Springsteen, in duet met Jackson Browne. Man die ook een paar hits heeft gescoord, maar die toch vooral heel belangrijk geweest is in de carrière van heel veel artiesten achter de schermen. You're a Friend of Mine was dat. En dit is Talk Talk.

van de jaren 80 houdt, dan zit je goed op Express. Elke zaterdag en elke zondag tussen 12 en 2. Morgen weer met Ronald Meivis. Vandaag normaal gezien met Pat van Loon, maar ik moet hem even vervangen. En straks tussen 6 en 8 krijg je nog meer 80's te horen hier bij de Radio van Stad. Wij gaan dus nog door tot 2 uur. Tweede deel komt er zo meteen aan na deze Precious Little Diamond van de Nederlandse band Fox the Fox. Lang geleden dat we die nog gehoord hebben.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Stevie Duetje van Phil Collins en Philip Bailey van Earth, Wind & Fire, Easy Lover. En daarmee zijn we 1 uur voorbij en aanbeland in het tweede deel van dit zaterdagmiddagprogramma. Deze keer dus zonder Pat van Loon. Mocht je denken, amai, die klinkt een beetje anders. Nee, hij is er vandaag niet bij. Maar hopelijk volgende zaterdag wel weer tussen 12 en 2. Dit is DeBarge uit de 80's.

0: Je zal het misschien al wel begrepen hebben, hè? Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 2 word je helemaal ondergedompeld in de muziek van de jaren 80. En iedere avond tussen 6 en 8 trouwens ook nog eens. Dit was Lay All Your Love On Me, een van de weinige hits die ABBA scoorde in de 80's. Want ze hebben die 80's maar een heel klein stukje meegemaakt.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Ik was zo nogal regelmatig DJ in de jaren 80 en ik moet je zeggen, als dit nummer werd gestart, dan stond de dansvloer meteen vol. De Safety Dance van Men Without Hats. En eigenlijk kan ik net hetzelfde zeggen over het volgende nummer. Het is een Antwerpse groep die zeer populair was in het begin van de jaren 80, met Piet van den Heuvel als zanger en frontman. Ik heb het over Scooter, grootste hit. Die krijg je nog eens te horen hier bij Express. Dat is You.

Duidelijk herkenbaar stemmetje van Jimmy Somerville, Bronski Beat hoorde je en Why. En nu Tracy Ullman, een Britse actrice en zangeres die we vooral kennen van Breakaway, die heeft vandaag haar zonnebril opgezet.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

Alan Parsons Project uit de jaren 80, net zoals alle andere muziek in dit programma. Je hoorde Don't Answer Me. En nu de Pet Shop Boys, daar straks op het Antwerps terras hebben we al een nummer van hen gedraaid. Naar aanleiding van de verjaardag van Neil Tennant, de zanger van de Pet Shop Boys, is er gisteren 67 geworden. Maar straks draaiden we Go West, nu kiezen we voor deze Elvis cover, Always On My Mind. Hier zijn de Pet Shop Boys.

eventjes uitbollen nu, hè. Holding Back the Years, Simply Red hier bij Express. En zometeen is er een nieuwe editie van de Express Jukebox. En daarna krijg je meer 80's te horen tussen 6 en 8. Ik ben ermee weg, want ik heb nog zoveel te doen.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloise.com.
3: Ladiestore.com.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: De reis van het nummer Driver's Seat van Sniff and the Tears, van demotape tot internationale hit, is een klassiek verhaal over doorzettingsvermogen in de muziekindustrie. Oorspronkelijk opgenomen in het midden van de jaren 70 door Paul Roberts' vorige band Moon, vond het nummer een nieuw leven toen drummer Luigi Salvoni het project weer in elkaar zette als Sniff and the Tears. Ondanks het wereldwijde succes had Driver's Seat het moeilijk in zijn thuisland vanwege een slecht getimede staking in de toenmalige persfabriek van EMI. De blijvende aantrekkingskracht van het nummer ligt in de meesterlijke mix van new wave energy en zachte rockgevoeligheid met de lome zang van Roberts en de korte maar memorabele gitaarsolo van Mick Dash. De erfenis ervan is versterkt door optredens in advertenties en films, waardoor het nummer werd geïntroduceerd bij telkens nieuwe generatie luisteraars.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat snel gefixt.
5: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
4: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We hebben een bijzonder verhaal voor u uit de Motown-stal. In 1964 schreef Smokey Robinson, zanger van The Miracles, een grote hit voor hun vrienden The Temptations. My Girl werd tijdens een gezamenlijk concert in het Apollo Theater in Harlem geschreven door Robinson, samen met bandlid Ronald White aan de piano. Toen The Temptations het nummer hoorden, konden ze Robinson overtuigen om het liedje aan hen te geven. Robinson beweerde dat hij het schreef met de stem van David Ruffin, de leadzanger van The Temptations, in zijn gedachten. Het nummer is een ode aan alle vrouwen in de wereld en gelijkt sterk op My Guy, de song die even voordien ook door Robinson werd geschreven voor Mary Wells. Een lied met hetzelfde gevoel van onvoorwaardelijke liefde, maar dan vanuit een vrouwelijk perspectief. Vanaf dit nummer werd Ruffin de leadzanger bij The Temptations. Voordien waren dat Eddie Kendricks en Paul Williams. My Girl werd uiteindelijk opgenomen op 21 december 1964 in de Motown Studios onder toeziend oog van manager Berry Gordy. Het werd voor The Temptations hun eerste nummer 1 hit in Amerika. Motown-choreografe en danseres Jolly Atkins leerde The Temptations hun aanstekelijke danspasjes en expressieve bewegingen bij dit nummer. Op die manier werd My Girl ook een baanbrekende choreografie-act. Vele mensen maakten dezelfde bewegingen terwijl ze naar het nummer luisterden. En nu is het tijd om zelf mee te bewegen. Hier zijn The Temptations met My Girl.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwaze.com. Ladiestore.com.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: In eerste instantie is Painted Black van de Stones een rustig soulnummer, gezongen uit het standpunt van een depressieve man die wil dat alles in zijn leven in zwart verandert, net als zijn eigen humeur. Tijdens oefensessies wordt het nummer echter steeds sneller en komt het kenmerkende sitaarspel van Brian Jones tevoorschijn. Mick Jagger voegt nog een tekst toe waarin de man rouwt om zijn dode vriendin. Painted Black is 2 seizoenen lang trouwens het openingsnummer van de serie Tour of Duty, die zich afspeelt tijdens de Vietnamoorlog. Bij ons staat het nummer, met 1966 en 1990 samengeteld, ruim 22 weken lang in de hitparade.

0: Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
1: Tegeloutlet. Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio.

0: Old Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Het nummer Blame It on the Boogie werd soms verkeerdelijk toegeschreven aan Michael Jackson, maar het was de Brit Mick Jackson die het schreef, samen met zijn broer David en Elmar Crone. Mick wilde het verpatsen aan Stevie Wonder, maar toen iemand het nummer aan de Jacksons liet horen, wilden die het voor hun 13e studioalbum Destiny. De Jacksons brachten de single in de VS uit in dezelfde maand als Mick Jackson en in september 1978 bijna gelijktijdig in het Verenigd Koninkrijk. Daar werd gesproken van een Battle of the Boogie, want beide versies hadden hun fans. Radio 1 draaide enkel de versie van de Jacksons. Capitol Radio enkel die van Mick Jackson, maar het waren de eersten die het hoogste geraakten in de hitlijsten. Bij ons haalden de Jacksons nummer 7. Later zou Mick Jackson toegeven dat de versie van de Jacksons de beste was. Om hem te citeren, ze voegden er net dat beetje extra magie aan toe dat het nummer zoveel meer drive en glans gaf.

0: mega solde bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solde en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Het bekende Motown-schrijverstrio Lemon Dozier, Brian Holland en Eddie Holland hebben heel wat hits op hun naam staan. Zo schreven ze ook Reach Out, I'll Be There voor de Four Tops. De heren schreven in het midden van de jaren 60 nummers voor Motown aan de lopende band De Klok Rond. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommige liedjes wel wat op elkaar gelijken. In deze komt de strofe Happiness is Just an Illusion, wat ook in Jimmy Ruffin's nummer What Becomes of the Broken Hearted rijmt op Confusion. De drie heren schreven de aanzet van het nummer na een discussie over vrouwen. Wat vrouwen absoluut van een man verwachten. Alle drie waren ze het eens dat een vrouw vooral een man wilde die hen door dik en dun steunde en die er altijd voor hun was. Zo werd het liedje Reach Out, I'll Be There geboren. Het was een zeer moeilijk nummer om te zingen omdat de tonen alle kanten uitgingen en je als zanger uit het goede hout moest gesneden zijn om de juiste hoogte te halen. Ze vroegen zanger Levi Stubbs om het te zingen zoals Bob Dylan zijn hit Like a Rolling Stone zingt. Phil Spector noemde hem daarna de zwarte Dylan. De Four Tops hadden maar twee takes nodig om het nummer in te blikken en waren de song al snel vergeten. Ze dachten dat dit als opvuller voor het album was bedoeld, maar Berry Gordy had beter geluisterd en perste het nummer op een single. Het zal na Baby Love van The Supremes de tweede Motown nummer 1 hit worden in Engeland. In België haalde Reach Out, I'll Be There net de top 10 in 1966.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Producer Quincy Jones had bij aanvang problemen met de titel Billie Jean. Volgens hem zou het publiek denken dat Michael Jackson verwees naar tennister Billie Jean King. Quincy Jones vond ook de intro veel te lang, maar uiteindelijk behield de song zijn titel en de lange intro. De bassline van het nummer doet trouwens denken aan I Can't Go For That van Hall & Oates. De tot de verbeelding sprekende videoclip van Billie Jean maakte van

0: Swiss Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje aan Volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairshop, dat is snel gefixt.
2: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
3: Zo!

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Too Late for Goodbyes uit 1984 werd volledig geschreven door uitvoerder Julian Lennon zelf en was ook afkomstig van zijn debuutalbum Valotte. De productie was in handen van Phil Ramone. Opvallend detail was de mondharmonica, bespeeld door jazzlegende Toet Stielemans. Het nummer werd Lennons commerciële doorbraak. Internationaal scoorde hij hoog met een nummer 6 in Engeland, een nummer 5 in Amerika en zelfs een nummer 1 in de US Adult Contemporary Chart. Bijhorende videoclip werd geregisseerd door Sam Peckinpah. Tot op heden blijft dit Julian Lennons meest succesvolle single.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van Stad Express.
1: Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Heel goede avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij. Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.